0: Mariska, wacht.
1: Wat is een lipidaire rasje?
2: Lipidaire rasje, ja, goed zo.
1: En wacht op.
0: Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het? Zelda. Is het?

0: 未来はわからない。
1: いつもの日常をとても
2: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
3: 未来のこととか過去のこととか深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
4: De toekomst. Ik zie de toekomst.
5: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
4: Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere, iets een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
6: Geleceğin ne getireceğini
7: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
8: Gelecek anılarımızda
7: sihire inanıyorum.
8: Geçmişimiz ise
6: hangi gelecek?
8: Sadece
7: ölümden korkuyorum.
8: Geçmiş şimdi gelecek.
7: Yüksekten korkuyorum. Hasta olmaktan korkuyorum.
8: Gelecek eskisi gibi
6: rüyalar.
8: Değil.
6: Geçmişin
8: devrim gelecek. Gelecek sosyalizm.
9: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Willem Flusser.